Ik ben Vincent van Gogh. Eindelijk is mijn schilderij verkocht. Voor het eerst werd het schilderij voor de volle prijs verkocht. Tot nu toe ongeveer 800 werken, alsof ik er al honderden heb geschilderd. Eerst heb ik wel eens een schilderij op bestelling gemaakt, of een werk geruild. Maar dat op een tentoonstelling werd verkocht, en dan ook nog voor geld. Is er nog zo'n buitenkansje? Die dag zagen Gauguin en ik de rode wijngaard. Bij het vallen van de avond, een wijngaard die helemaal rood kleurt, alsof alles doordrenkt is met wijn. Op verschillende plekken waar de zonsondergang viel, glinsterde het goudgeel in het licht. Geel, wat is geel toch een prachtige kleur. Een groenige hemel en de aarde die na de regen paars kleurde. Ach, ik wou dat jullie dat landschap ook hadden kunnen zien. Gauguin zei dat je met de verbeelding moet schilderen. Maar ik weet het niet. Ik wilde liever schilderen wat ik had gezien. Hoe dan ook, Anna Boch heeft de rode wijngaard bij Arles gekocht. Anna is zelf schilder. Ik ken haar niet persoonlijk. Om eerlijk te zijn vonden andere schilders mijn werk onaangenaam onslordig. Vooral toen ik de aardappeleters had voltooid. Waarom heeft die man rechts geen knieën? Waarom zijn zijn armen veel te kort? Waarom lijkt zijn neus half verdwenen? En waarom had ik de menselijke beweging niet bestudeerd? Ze hadden heel wat te zeggen. Als ik portretten zou maken zoals zij... Nee, werkelijk. Ik ben blij dat ik niet op die manier ben opgeleid. Al verlangt de wereld misschien niet naar een nieuwe schilder. Schilderijen hangen daar met tientallen tegelijk aan de muur.

En toch raak ik hun hart. Nog geen centimeter. Een schilder als ik wordt al snel voor een gek versleten. Ja, het is bijna 10 jaar geleden dat ik me volledig aan het schilderen wijdde. Zo is het er op dit moment nog voor mij bij. Ik geloof dat men ooit zal inzien dat mijn werk meer waard is dan de verf die erin zit. Omdat mijn schilderijen op tentoonstellingen niet verkocht worden, moet ik telkens weer geld aan mijn broer vragen. Het is vreselijk. Ach, kan iemand als ik ooit van nut zijn voor anderen? Waarvoor ben ik eigenlijk op deze wereld? Mijn hart wordt erdoor gebroken en mijn lichaam raakt uitgeput. Maar ik heb het gevoel dat ik moet blijven, iets blijven maken. Ik kan verder niets anders doen. Misschien is dat waarom ik uit eigen wil in het gesticht ben gaan wonen. En daarom schilder ik hier nog steeds. Misschien blijf ik hier nog lange tijd. Ik kan me nauwelijks herinneren ooit zoveel rust te hebben gekend

Buiten het raam is er een tarweveld. Soms komt er een werkelijk schitterende zon op. En zodra de nacht valt, verschijnen de sterren.

0: betekent het bereiken van die sterren alsof men een trein neemt. Misschien de dood?
1: Kleur, weet u, is als een middel om gevoelens uit te drukken. En ik hoop dat mensen door mijn licht en mijn kleuren de wereld beter kunnen begrijpen. Klinkt het vreemd dat ik zulke dingen zeg vanuit een gesticht? Ja, het is moeilijk om helder te denken. Ik ga steeds heen en weer, tussen hoop en wanhoop. Tijdens een aanval lijken de dingen voor mijn ogen te veranderen. Maar denk niet dat ik daarom ongelukkig ben. Het is slechts iets dat al heel lang in mij leefde en uiteindelijk naar buiten kwam. Ooit droomde ik van een geel huis dat zou stralen als de zon, waar vele schilders hun eigen weg zouden vinden. Terwijl ik zonnebloemen in het atelier zette, koesterde ik zo'n droom. Maar Gauguin vertrok. Ik ben weer alleen geworden. Uiteindelijk komt de leegte altijd terug. Het leven lijkt op de lege ruimte van een doek. Het doet pijn alsof mijn hart wordt verscheurd, maar ik moet schilderen. Toch, wanneer ik werk, voel ik me volledig rustig, alsof ik alles kan vergeten. Het penseel glipt steeds tussen mijn vingers door. Maar ik zal een schilderij maken van uitgestrekte graanvelden onder een onrustige hemel. Ik denk niet dat ik me moet inspannen om verdriet en uiterste eenzaamheid uit te drukken. Ik heb mijn leven aan de schilderkunst gegeven en daarvoor de helft van mijn verstand verloren. Als de aanvallen erger worden, verlies ik misschien zelfs het vermogen om te schilderen. Daarom moet ik doorgaan. Ik ben arm, beklagenswaardig en onbeduidend. Maar ik doe tenminste iets. Ik wil geen nutteloos en versleten mens zijn. Ik geloof dat ik nog iets kan betekenen. Tegen het einde van dit jaar hoop ik te weten wat ik beter kan doen dan nu. Dus als u ooit mijn schilderijen ziet,